0: Eet wanneer ik honger heb, kan je dat doen. Slaap wanneer ik slaap heb. Ik heb wel wat scheid aan.
1: Doe jij in het algemeen waar je zin in hebt?
0: Ja, nu gewoon wat zin in heb. Dus ik kan helemaal de mos steken. Ik heb wel wat scheid aan.

Ich hab hier Redner. Ik vind het heel gezellig. Je zal het leven, hè? Midden in de nacht ook en alles. Altijd iets te doen. Ik heb wel wat scheid aan.

0: waarom heb jij je oordopjes in? Dit is homo muziek!
1: Hoezo?
0: Dit is homo muziek!
1: Hoezo?